enokofori adam hu unis kokko asemfua adam hu mama de na benjamin gamenya benjamin gamenya adam hu mary amwako san eh de mebo onidin no